Nyimbar Kuindin wego legi bugo Lego dongen ni wie Ningo Kuindin chodo kwa ni panwa Ah Ah